0: silipa yung muna ko yung nausok atokpan kabin nak
1: yes
0: hinrik
1: isit piu ka pidao yata das the dog stars akago 1930 no en no no to sur daam assinartun no annarasaqaran unnukkuut isiginnaagassa aataaqquleqaangernaran tan pingasut
0: ja
1: no to to fenten
0: no to qutikul
1: in ona in sitios dan aatakaat tussa imon isiginnaarneqarsinnaaq daar was is among oppet Jason Statham in uttare one film in uttaasoq Mutini, daar met zeg zo, net ook een uiteraard tandera. Dan is hij dan als een nazak. Uiteraard kunnen we daar pissingen naar. Zie je wel zo'n als een nazin jachten in de dam. Daar wel ook een mapje ook af in ik bedoel, is een film met nu en dan nog tot meedei. Am nu en dan nog wat de kutsiri pop. Heart of the Beast, Brad Pitt. Krimmiddelsene, som ukannet noen noen. Ghost, solgt i ham noen noen at også.
0: Det er godt du synes.
1: Der vil du oprede med ham biografer du sagt. Spaceballs 2, gis samme. Det er bare jo i sin noen rassen der du sagt.
0: Abbi, kakak. Er jo lagt dog også, Henrik.
1: Ja.
0: Da, Henrik.
1: Ja mut
0: ik zit apparaat er gaat dit
1: ja mut dus aan naar toe ja dus aan naar toe na
0: ga in nooit was goed nu een nooit zijn in naar jou nu een nooit zijn een pilot
1: ja
0: ja mut dus naar in die zonne daar pilot gaan mim
1: zo
0: pinga zo schoon dat uit de kapotie te
1: staan ga ne zit te punga daar daar moet je dan niet komen dus is muziek die mij daar zo tang om niet komen
0: ja
1: maar die naast daar niet komen toch is ook een man dat zo
0: ja
1: maar de velk wordt ne zit te wok dus er een namik episode niet komen kien net episode niet komen put en zo naaf machten zo komen zit te zijn zo maar de velk namen er niet daar liet er naar op put Het doet op, is dit.
0: Dat kan niet.

0: Bijzonder politie. Het ook paard zich een die partij.
1: Ja, dus het is daar download van de andere pauw erin.
0: Ik heb een paar dingen gedaan.